uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

like everything's surreal.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hartstikke lachen.
1: Het is mijn dag.
2: Met je piemel, het is mooi, hè.
1: Het is mijn dag.
0: Echt hartstikke lachen.
3: Hé, hey, Duitsers.
1: Het is mijn dag.
0: Stel maar mijn dag. Wel.
3: Nee, echt niet, serieus niet.
0: Wel.
3: Nee, echt niet, serieus. Het is echt mijn dag niet, serieus niet. Echt niet.
0: Wel.
3: Nee, echt niet.
1: Het is mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
2: Oh, mama.
0: Echt hartstikke lachen.
4: In de nacht.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.

It's a Raining Man, Gary Halliwell aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker editie van deze maandagmorgen 17 augustus. Ik zeg goedemorgen, ja, en het regent een beetje, hè? Ja, ik was vanmorgen weer even wandelen en zo, parapluutje eventjes opengeklapt, want het drupte nog wel, her en der, een klein beetje. Dus wat dat betreft wordt het vandaag een beetje een vochtige dag, denk ik. Ik ga straks even naar het weerbericht kijken. En je zult vandaag ook wel bij meerdere radioprogramma's wat regenliedjes voorbij horen komen. Want de regen waar we zo lang op gewacht hebben, die is er dus uiteindelijk. Het is nog niet echt veel regen, maar goed. We kijken even wat het vandaag gaat worden straks in het uitgebreide weerbericht. Hè. Goedemorgen, het is maandag geworden, 17 augustus. Ja, klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen zaterdag opnieuw de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. Tientallen mensen hebben een stukje snelweg opgelopen en dat de stad uitliep. Nee, automobilisten die de weg op wilden rijden, die waren het er niet mee eens. Die waren aan het tuteren en die vonden het niet fijn, de menselijke blokkade. Ja, de politie die leek verrast door de onaangekondigde actie, maar heeft de actievoerders rond 3:15 net op allemaal weer opgetild en weggesjouwd. Want dat doet men dan met actievoerders. Hè. Die worden dan opgetild en dan weggebracht met een stadsbus. Net buiten de stad. Ja, om 4:15 kon het autoverkeer weer gewoon doorrijden. Ja, de nieuwe actie van Extinction Rebellion kwam een week na de blokkade van hetzelfde stuk snelweg. Vorige week zaterdag. Ja, de actievoerders vinden dat de Tweede Kamer moet terugkomen van vakantie voor een debat over de aanhoudende droogte en de hitte in Nederland. Ze vinden dat daar haast bij geboden is. Ze zeggen de catastrofale droogte waar we nu mee te maken hebben is geen ongeluk, maar een beleidskeuze. Dat zegt Puk van Noord, hij is de woordvoerster van Extinction Rebellion. Ze zegt het is een klimaatcrisis waar we al jaren voor waarschuwen. Honderden hittedoden, de natuur uitgedroogd en miljarden aan economische schade. Hè? Ja, goed. Nou ja, deze week hopelijk een beetje rustig op de weg wat betreft de acties. Ja, en Extinction Rebellion die laat weten om er best wel over nagedacht te hebben. Hè? Ja. Goed, dat was dus afgelopen zaterdag. Het nieuws van vandaag hoor je natuurlijk ook in dit programma. Dus blijf luisteren. Maar eerst Matje. Hoogkamer en als de zon even schijnt. Ik droom.

lofzang aan het begin van deze voor de wekker wakker bijna. Ja, welkom. Goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Nederlandse estafettevrouwen hebben afgelopen zondag voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. Nederland eindigde de EK atletiek in Birmingham met 14 medailles. Ja, en dat is niet mis. Dat is eigenlijk een record. Ja, Meerte van der Schoot, Nieke Klaver, Eveline Zaalberg, Femke Broeders-Bol, die liepen in de vrouwenfinale naar de vijfde Europese titel voor Nederland. En ook dat is een nieuw record voor de Europese kampioenschappen. Andere landen die het ook goed gedaan hebben zijn onder andere Spanje en België. Ja, dus die hebben het ook goed gedaan tijdens deze speciale spelen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe ruim 2300 levens geëist. Het zijn er veel meer, 2325 zelfs. Zo blijkt uit cijfers van de gezondheidsautoriteit in Congo. Daarmee is het de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het dodental is hoger dan tijdens de ebola-uitbraak die we kennen van 2018 tot 2020. Toen eiste de ziekte bijna 2299 levens. En nu dus al 2325 doden. Ja, het instituut in Congo voor volksgezondheid heeft inmiddels 4945 besmettingen geteld. Alleen de uitbraak in Guinea, Liberia en Sierra Leone tussen 2014 en 2016 was groter. Toen waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ruim 28.000 besmettingen. En vielen er 11.000 doden. Dus dat is niet mis. Een grote ramp aan de gang daar. Ja, even het weerbericht. Vandaag, nou, ik zei het al, het regent een beetje. De komende uren trekt het gebied met buiige regen. Daar heb je hem weer, van west naar oost over het land. Aan het eind van de ochtend wordt het wat droger. Komt vaker de zon tevoorschijn. De middag verloopt droog. Al komen vooral in het noordoosten ook een paar lichte buitjes voor. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht richting dinsdag is het eerst droog, later wat regen. De temperaturen liggen dan zeg maar tussen de 12 en de 16 graden. En dinsdag is het overwegend bewolkt. Van tijd tot tijd valt er dan wat regen van 19 tot 21 graden. Dus het gaat koeler worden en er valt wat meer neerslag. Op deze dag in 1974, op 17 augustus, was dit een nummer 1 notering.

0: wat een nummer, hè. Een nummer eeuwig. Jij hoort hem nog regelmatig op de radio. Jordan Prince voorbij komen met natuurlijk het heerlijke nummer Sign of the Times. Ja, voor de wekker wakker. De poplegende Prince overleed trouwens in 2016. Hij was 57 jaar. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in Minnesota. En uit sexy bleek dat hij stierf aan een per ongeluk genomen overdosis. Ja, het ging om een sterke pijnstiller genaamd fentanyl. Ja, er is niemand vervolgd. Er was geen bewijs dat iemand anders opzettelijk de dodelijke dosis had toegegeven aan Prince. Hè? His royal badness. Goed, voor de wekker wakker. Het is maandagochtend en het is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Billy Joel voor Intibi. En Goodnight Saigon bij Voor de Wekker Wakker. Ja, hij is ziek, hè? Heeft een normale druk hydrocefalie. Dat heet MPH. MPH, dat is een neurologische hersenaandoening. En vanwege deze aandoening heeft hij zijn drukke optreedschema grotendeels stilgelegd. Hij heeft ook laten weten dat hij niet stervend is. En hij probeert te herstellen onder doktersbegeleiding. Ja, alleen er zijn wel wat probleempjes, want wat concerten heeft hij af moeten zeggen. Het is een soort vochtophoping in de hersenen die vaker bij oudere mensen voorkomt. Dan krijg je namelijk evenwichtsproblemen. Zicht en gehoor gaan ook achteruit. En grote concerten heeft hij afgezegd. Dus hij moet een beetje rust houden, hè, bepaalde momenten. Nou, dit was een grote hit van hem. Die heette Goodnight Saigon. Goed, even kijken naar het verkeer. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij het Koenplein, daar is het aansluiten geblazen. Verder is het druk op de weg op de A15, de A27, de A29. De N3, Dordrecht-Papendrecht, daar is het druk. En wel bij de afrit van Dordrecht Centrum. Om Hogeveen is het ook aansluiten. Hogeveen om de andere kant op, daar is het ook druk. De N50, Zwolle richting Emmeloord, daar wordt aan de weg gewerkt. En ook Ring Antwerpen is erg druk. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar rekening mee. Hè. Het is een klein beetje aanschuiven geblazen op deze maandagmorgen. Ja. Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is 17 augustus. Hè. De dag dat Napoleon arriveert in zijn verbanningsoord, het eiland Sint Helena. Het eiland ligt in de Atlantische Oceaan, ergens halverwege Afrika en Zuid-Amerika. En dat gebeurde in 1815. Hè. Een geschiedenisfeitje waar je misschien wel wat aan hebt vandaag. Maar eerst Casey en de Sunshine Band. Give it up bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

zo zie je maar. Als je een keer een rondje in de stad maakt en je kijkt een beetje om je heen, dan zie je soms dingen die je verbaast. En Guus Meeuwis heeft daar een nummer over gemaakt. Op straat. Uit 2001, hè. Ja, trouwens, Guus die leeft niet op straat. Dat hoeft ook niet, want als je hem wil boeken voor een optreden, dan kost dat minimaal 65.000 euro tot 70.000 euro. Ja, en dan komt er ook nog wat kosten bij. Licht, geluid, techniek en reiskosten. Die zijn vaak niet bij de basisgage inbegrepen. Moet je nagaan. Ja. Dus Guus Meeuwis die hoeft niet op straat te leven. Hij heeft genoeg centjes in elk geval. Hè? Ja, 65.000 euro zeg voor een optredentje. Ja, ik weet het niet. Als ik zo beroemd zou zijn, hè, zo bekend, of ik dat dan ook zou doen, hè, om zoveel geld te vragen. Ik denk dat ik dan toch ga afwegen van waar treed je op. Hè? Ja, als je bijvoorbeeld in een zaaltje moet optreden voor heel veel mensen, want ja, die kunnen dat natuurlijk nooit betalen. Die hebben natuurlijk nooit Guus Meeuwis in een zaaltje staan. Hè? Nee, dat zou ik dan toch wel weer doen. Hè? Dan zou ik zeggen, nou jong, jullie het optredentje willen hebben, 150 euro en dan kom ik een avondje optreden, een uurtje. Ja, als je de reiskosten betaalt, dan moet het allemaal in orde komen. Maar goed, 65.000, nou ja, ik hou er ook over op. Ik word er niet goed van. Wat een prijzen, zeg. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag ook wel weer spannend, want de eerste leerlingen gaan weer naar school, naar de zomervakantie. Ook in Den Haag is het gedaan met de rust, want politiek Den Haag gaat ook weer beginnen. En de hockeyvrouw die komen vanavond in actie op het wereldkampioenschap. En deze kreeg ik van de voice-over. Hij zei, mooi nummer. Ja, ben ik het mee eens. De Vonbewaarders en Tic Tac.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaargewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

hoofdofficier van het leger bij de landmacht. En ook nog een verkenningsofficier was hij, deze James Blunt. Getrouwd met Sophia Wessersley. Stel, kreeg een relatie in 2012 en trouwde in 2014. En heeft ook nog wat kindjes, twee stuks. Ja, ja, het was trouwens wel een beetje verrassend. Want ik zit zo een beetje zijn biografie te lezen van deze James Blunt. Hij was ook de kistenwacht. Hè? Ja, hij was een van de dragers bij de begrafenis van de koninginmoeder Elisabeth in 2002. Ja, hij zegt ook dat hij in 1999 een direct bevel weigerde om Russische troepen aan te vallen op een vliegveld in Kosovo, waarmee hij volgens eigen zeggen een groot conflict heeft helpen voorkomen. Ja. Maar goed, hij zit helemaal in de muziek, hè? James Blunt, getrouwd dus, en mooie muziek. Ja, en mocht hij ooit een keer een rechtszaakje hebben, dan is er niks aan de hand. Want zijn vrouw is juriste en ook nog een keer de kleindochter van de 8e hertog van Wellington. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag het tweede uur voor dit ochtend radioprogramma. Op deze maandag 17.08 op Langstraat FM. Ja, vandaag ook naar buiten gekomen dat de actrice Hayden Panettiere is overleden. 36 jaar. De Amerikaanse actrice is overleden, zo heeft de familie bekendgemaakt. Ze was onder meer bekend van rollen in de serie Heroes in Nashville, in de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. Ze werd vooral bekend als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Begin van deze eeuw werd hij uitgezonden. En in de dramaserie Nashville vertolkte ze jarenlang de rol van Juliette Barnes. Ja. Actrice Hayden Panettiere is dus overleden, 36 jaar. Doodsoorzaak onbekend. Voor de wekker wakker met Pascal Jacobsen. En de liefde van later.

again. Ja, de vogelverschrikker. Diana was natuurlijk de leeuw. En de blikkenman, want die komen voor natuurlijk in The Wiz. Ja, Michael Jackson maakte het liedje You Can't Win. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, is vandaag het moment van de waarheid voor het minderheidskabinet Jette. Over 2 weken moet de begroting af zijn, want op 15 september is het natuurlijk Prinsjesdag. En er zijn wat politieke discussies over de verhoging van het eigen risico bijvoorbeeld. Maar dat is eventjes geparkeerd, zoals men dat zo mooi zegt. Hè. Men doet daar eventjes niks mee. Hopelijk. Ja, het kabinet is niet verder gekomen dan het polsen van de oppositiepartijen. En de grote vraag is, willen ze een deal sluiten? Ja, echt onderhandeld is er nog niet. Het was ook een beetje wachten op de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau die vorige week kwamen. Ja, wat dat betreft kan het kabinet wel opgelucht ademhalen. Wat de armoede betreft, die stijgt wel iets. En de koopkracht, die daalt wat. Ja, de Nederlandse economie zal dat momenteel niet schaden. Ja, ondanks de oorlog in Iran. Ja, het is minder erg dan verwacht, maar het betekent niet dat het meevalt. Is de conclusie van de minister Eelco Heijnen. Ja, ze moeten dus gaan werken aan het bekende koffertje. Hè? Want voor je het weet is het natuurlijk Prinsjesdag. Hè? Ja, altijd op de dinsdag in september. Hè? Ja, het weer vandaag. Gebied met wat regen. Dat gaat richting het oosten van het land. In de Langstraat zal het ongeveer rond de 22 graden worden. We hebben te maken met de noordwestenwind. De komende dagen is het wisselvallig zomerweer met natuurlijk wat regen. Gelukkig maar, want het is veel te droog. En de temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het regio-nieuws komt er ook aan. Maar eerst La Bouche.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Havendries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Cassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits. Langstraat
2: FM. Dit is de dagtopper.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
1: Elke dag Erik van Vliet, goedemorgen.
0: Lekker vroeg van 6 tot 7.

Ja, dat zeggen ze altijd in de marine. Hoera! Ja, als ze met z'n allen gaan teambuilden. Buster Rhymes bij Voor de Wekker Wakker. Met Woeha. Y'all in the check. Goed, Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Op Langstraat.nl is weer veel te lezen. Onder andere over de toekomstige KLM. Die stellen vragen over de voortgangen in Loon op Zand. De basisscholen in de Langstraat die zitten gemiddeld dichtbij. Inwoners van de Langstraat die wonen gemiddeld op korte afstand van een basisschool. En in 2025 was die afstand wat groter, zo lees ik. En we hebben te maken gehad met tropische hitte in de Langstraat. En de reden daarvoor en wat er allemaal gebeurd is in de Langstraat is in een video te zien op Langstraat TV. En veel ouders in de Langstraat die betalen extra voor kinderopvang. En ze betaalden in 2025 al iets meer dan de maximale uurprijs. Ja, dit en nog veel meer hoor je in het Langstraatnieuws voorbij komen. Ja, het is zover. De zomervakantie is in bepaalde regio's alweer ten einde. Ja, na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land als eerste van start. Vanaf dit jaar kunnen ze aan de slag met de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, voor wiskunde en rekenen. Die bepalen wat leerlingen moeten leren en moeten een dalende taal- en rekenniveau gaan verbeteren. Ja, de nieuwe kerndoelen die deze maand voor het eerst zijn vastgelegd in de wet bepalen welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten gaan opdoen. Ja, en het kabinet praat vandaag met zes partijen over de begroting van volgend jaar, omdat de coalitie van VVD, D66 en CDA geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Ja, en Cristiano Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodriguez hebben bewust gekozen voor een kleine bruiloft. Ze zijn getrouwd in de eigen woonkamer. Het stel trouwde op 11 augustus, precies 10 jaar nadat ze elkaar leerden kennen. Ja, er komt nog wel een groot feest, dus wie weet krijgen we een uitnodiging. Hè? Voor de Wekker Wakker, goedemorgen. Het is nog wel vakantie hoor, in een groot gedeelte van Nederland. Daarom deze vakantieplaat van Gerard Keizer en Happy Holiday. Of Holida, wat moet ik zeggen? Holida geloof ik, hè?

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, een klein beetje verdunnen, hè, dan hou je het langer vol. Hè. Alpe Anna en Tommy Tirol met Hola Cola. Goedemorgen voor de wekker wakker, derde uur van dit ochtendradioprogramma op Langstraat FM. Ja, veel kinderen moeten vandaag weer naar school in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland zit de zomervakantie erop. De regio Zuid, hier in de Langstraat, heeft men nog een week vakantie. De regio Midden nog 2 weken. Dus ja, het is nog eventjes genieten dan, hè, van de laatste weken. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is opnieuw begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij zwemt 270 kilometer langs 22 steden. Van der Weijden zegt dat dit zijn laatste grote tocht gaat worden. En op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse vrouwen hun tweede wedstrijd tegen Australië. De wedstrijd begint om 6 uur en is te volgen via de bekende apps. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was onder meer bekend van rollen in de series Heroes. En ook in Nashville speelde ze in de filmreeks Scream. Ja, ze begon al op jonge leeftijd met acteren. Ze had ook een dochter, Kaya, met haar voormalige verloofde, de Oekraïense outboxer Volodymyr Klitschko. Ja, zo zeg je dat volgens mij, hè. Ja, ander nieuws. De ebola-uitbraak telt al ruim 2325 doden. En er is een gevel uit een appartement geblazen door een explosie in Zaanstad. En Trump die schaalt de legeroefening met Zuid-Korea af. Benadrukt de goede relatie met Kim Jong-un. De Duitse grensplaatsjes zijn geëvacueerd vanwege brand in het natuurgebied de Hoge Venne. En de Nederlandse estafettenloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag trouwens, in 1996, het is al lang geleden, 30 jaar terug, toen stond er een liedje van de Party Animals op de eerste plaats. Ja, het liedje bleef er toen 3 weken staan. Het liedje toen klonk zo.

Nog voor de wekker wakker. Back to the 80s. 80.

0: Jan Boutwierig.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De situatie in Sporthal De Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal De Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Calçade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Johnny Camp en Jessica Bates bij je voor de wekker wakker. In het laatste uur voor de wekker wakker op deze maandag. Vandaag de eerste werkdag, 17 augustus. Hè. Even kijken naar het nieuws nog eventjes. Ja, het RIVM heeft het nationaal hitteplan beëindigd. Ook vervalt code geel van het KNMI voor aanhoudende hitte. Zo stonden voor het laatst gisteren afgelopen zondag nog 30 graden op de temperatuurkaart. Ja, in Maastricht, in het noorden van het land, bleef het toen steken rond 21 graden. Vandaag halen we in het zuiden die temperaturen niet meer. De komende dagen gaan de thermometers omlaag. Ja. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John. De profcarrière werd toen in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie. Is overleden, hij is 83 jaar geworden. Hij was de eerste pitcher die succesvol terugkeerde. Dat hij zijn band in een elleboog had gescheurd. En tot die tijd betekende de blessure voor pitchers vaak het einde van hun profcarrière. Ja, de linkshandige pitcher was 31 toen hij zijn werpelleboog scheurde. Dat is een bekende blessure in de bovenhandse sporten, zoals bijvoorbeeld handbal, honkbal en volleybal. Ja, Dion die gaf zijn teamarts Frank Jobe bij de LA Dodgers toestemming om de boel te vervangen door een pees uit zijn rechter onderarm. Ja, de operatie was al eens gebeurd, meestal op polsen en handen, maar John was de eerste pitcher die de operatie aan zijn elleboog onderging. Hij is dus nu uiteindelijk overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, en Amerika krijgt op deze dag in 1859 voor het eerst luchtpost. Het is geen post die per vliegtuig bezorgd wordt, maar per hete luchtballon. De eerste ballon met aan boord 100 brieven vliegt van Lafayette in Indiana naar de stad New York. En er wordt $1 miljoen geschonken aan de Universiteit van Columbia. Het bedrag vormt de basis voor de Pulitzerprijs in 1903, die later regelmatig zou worden uitgereikt. De Pulitzerprijs is een van de bekendste prijzen die journalisten krijgen. Ja. Goed. Voor de wekker wakker, het is maandag en Meghan Trainor is onderweg.
1: Wakker voor de wekker, een hele goeie morgen.
2: Goeiemorgen deze morgen.

Hallo, ben je om jezelf aan het lachen? Goed, Michael Jackson hoorde je met Thriller hierbij voor de wekker wakker. Ja, het is weer klaar, hè? Het is weer gebeurd, jongens.

iets even een 30, dus als die mis. En ik spreek je uiteraard morgen weer voor de dinsdag editie. Graag tot dan!

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Kassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

2000 Jahren lebt die Erde

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Kenny Loggins en Footloose van de gelijknamige film uit 1984. Daarmee openen wij deze uitzending van Langstraat Languit. Nog altijd met Siem van der K als presentator.

Jonas Blue en Perfect Strangers. Ja, ik werd net heel eventjes gebeld, dus ik moest snel overschakelen naar de muziek. Dus bij deze heet ik jullie alsnog van harte welkom bij deze aflevering van Langstraat Languit. Nog deze week met jullie presentator Siem. En vanaf volgende week mag Erik het weer van mij overnemen. Ja, het is vandaag een wat regenachtigere dag hier in de Langstraat. Na al die zomerse temperaturen en prikkelende warmte hebben we nu eindelijk weer een beetje regen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel iets waar we wel een beetje naar hebben uitgekeken. Eindelijk weer, ja, de regen. Daar is het gas ook blij mee. Dus vandaag ook even een nummertje over de regen. En de komende twee uur gaan we het lekker hebben over de laatste hitjes van deze tijd. Hitjes van vroeger, hitjes van nu. Het laatste nieuws uit de Langstraatregio.

De Sound of the Underground van Girls Are Loud hier op Langstraat FM. 10:50 op maandag 17 augustus. Ja, afgelopen weekend was er uiteraard weer een wedstrijd van RKC Waalwijk. De eerste thuiswedstrijd van RKC wel te verstaan. En het eindigde helaas voor RKC wederom in een gelijkspel. Eerder was het ook al gelijkspel tegen Vitesse. En nu was het ook gelijkspel tegen FC Dordrecht. Wel doelpunten van onder andere Kean Varela. En toch een beetje de man van de week, Hij van Gemert. En waarom is Hij van Gemert nou de man van de week? Nou, eerder vorige week tekende hij namelijk zijn allereerste profcontract bij RKC. Kwam in eerste instantie bij RKC binnen om voor de onder 21 selectie te spelen. Maar maakte een dermate goede indruk, werd zelfs topscorer van de voorbereiding. Waarop RKC zei, weet je wat, we gaan het gewoon met hem doen. Nou ja, als je dan toch nog eens belangrijk wordt voor je club, dan is het... hij wist toch nog een punt naar binnen te slepen voor RKC Waalwijk. Volgende week is het Helmond Sport tegen RKC. Dan krijgen we weer een lekker Brabants onderrondje. En uiteraard ook bij die wedstrijd zijn we weer bij. Met Langstraat FM. Met het live verslag van Arjan Vonk in de studio. En onze eigen vriend van ook in het stadion.

vind het echt een fantastisch nummertje. Pumped Up Kicks van Foster the People. Hier op Langstraat FM. Ja, vandaag, deze ochtend, is Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden begonnen aan zijn grote zwemtocht om geld in te zamelen. En Maarten van der Weijden komt uiteraard ook door de Langstraat heen. En wil jij hem graag aanmoedigen? Dat kan. Maarten van der Weijden, ga ik je nu even doorgeven wanneer Maarten van der Weijden precies allemaal langs gaat te komen. Vanavond komt hij als eerste door Dongen heen. Waarschijnlijk tussen 8 en 9 uur zwemt hij door het Wilhelminakanaal langs Dongen onderweg naar Oosterhout. En dan woensdagochtend 19 augustus dan komt hij weer door de Langstraat heen. Dan begint zijn zwemtocht van dag 3 namelijk in Waalwijk bij de Surfvijver. Waar hij waarschijnlijk rond 8:55 zijn stempel ophaalt. Want ja, we moeten natuurlijk wel weten of Maarten van der Weijden alle 22 steden in Brabant echt heeft aangedaan. En rond 11:30 op de woensdag zal hij, 11:30 in de ochtend, zal hij waarschijnlijk de stadshaven van Heusden in zwemmen. Ja, en Maarten van der Weijden, het is echt ongelooflijk knap. Hij zwemt natuurlijk van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker. Dus zeker weten een aanrader om te volgen. En wij gaan ook zeker weten kijken of wij Maarten van der Weijden tijdens een zwemtocht kunnen volgen. En dan gaan we door met de muziek. Wij gaan naar een klassiekje van Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De situatie in Sporthal De Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal De Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Calçade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, schitterend nummer. Het mooie van Bruce Springsteen en I'm on fire. Het is vandaag maandag 17 augustus. Nog een weekje. En dan beginnen voor de meeste scholieren de schoolvakanties. De schoolvakanties die zijn dan voorbij. Dan mogen ze weer naar school toe. En voor sommige leerlingen in Schravenmoer mogen ze volgende week naar een compleet nieuwe school toe. Het kindcentrum in Schravenmoer is na maanden bouwen eindelijk af. En dat wordt volgende week tijdens de allereerste schooldag feestelijk geopend. En het wordt een compleet nieuw gebouw. Daar heeft de gemeente Dongen 7 miljoen euro voor kwijtgemaakt. Geïnvesteerd. En het gaat over 3 nieuwe basisscholen. Basisschool De Springbank, De Wegwijzer en Kinderopvang De Toverdroom. Die gaan samen onder één dak. En ja, van de kleinste die naar school moeten, gaan we naar misschien wel de oudste die naar school moeten. Want ik wil het even hebben over de introweek. Die is voor vele scholieren ook weer begonnen. Dan praat je tegenwoordig over studenten. En opvallend een trend die je de laatste tijd ziet met de introweek. Wat voor vele mensen toch een beetje het imago heeft van de hele week suipen. Weet ik vooral wat feesten en jezelf een kater indrinken voor je naar school begint. Dat beeld is toch blijkbaar een beetje aan het veranderen. Want de huidige generatie jongeren die hebben niet allemaal zin om te drinken en te feesten. Dus daar passen de introweken zich blijkbaar ook op aan. Je ziet steeds meer chill activiteiten. En geen kroegentocht, maar een museumtocht. Dat hebben ze in Leiden gedaan. En daar was toch best nog wel wat animo voor. Ja, wat ik zelf nog weet van mijn introductieweek is dat het wel echt heel veel zuipen en feesten was. Op een camping waar er redelijk wat geluidsoverlast werd gemaakt. Nog sorry daarvoor voor de camping-eigenaar. Ja, het is toch wel een beetje het einde van de zomer. En dat is toch geen fijne gedachte. Ook zeker weten als je nu buiten het raam uitkijkt. Het zomerweer is ver te zoeken. Dus dan moeten we de zomersfeer maar een beetje terugbrengen op de radio. Martin Garrix, Macklemore en...

0: Days Glowing in Your Eyes. Het melancholische liedje van Gazebo en I Like Chopin. Wat ook dus geïnspireerd is op de Poolse composer van vroeger, Frédéric Chopin. Waar ik zelf nog nooit van gehoord. Ik heb flink voor dit nummer, toen het nummer bezig was, opgezocht wat nou precies de betekenis was. Ik dacht eerst dat Chopin was, een of ander werkwoord in het Engels. Maar nee, het gaat dus echt over Chopin. Goed, zometeen nog veel meer nieuws uit de Langstraat. Maar eerst gaan we verder met het basisschoolnieuws. We hadden het er net al over de feestelijke opening van het kindcentrum in Schavenmoer. En bij basisschool De Berk in Kaatsheuvel hebben ze ook wat te vieren. Maar dan vanaf de herfstvakantie, daar gaan ze namelijk eindelijk twee noodlokalen krijgen. En dat zeg ik inderdaad eindelijk, want daar zitten ze al lang op te wachten. Bijna meer dan een jaar. De basisschool in Kaatsheuvel kwam namelijk best wel met ruimtetekort. Zo erg dat ze zelfs een basisschoolklas les krijgt in de kantine. Ja, dat is toch nog bijzonder om als leraar zijnde in een kantine les te moeten geven. Ze komen in ieder geval vanaf de herfstvakantie krijgen ze eindelijk twee noodlokalen. Het heeft lang op zich moeten laten wachten. Ze kregen het allemaal niet helemaal rond met de gemeente. Maar de gemeente heeft de plannen eindelijk voor elkaar gekregen. Dus vanaf de herfstvakantie kan baas Goddenberg eindelijk genieten van de ruimte waar ze al zo lang naar wachten.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
0: En een van die verfrissende zomerhits is een van mijn favoriete nummers van vroeger. The Sultans of Swing van Dire Straits.

0: de Dire Straits en de Sultans of Swing hier bij Langstraat FM. En terwijl de gitaren van de Dire Straits nog doorklinken, zijn ze in Waalwijk vandaag begonnen met een ontzettend leuke week. Namelijk Stichting Jeugdland Waalwijk, speciaal voor de kinderen. Een week voordat ze weer naar school moeten. En aan de telefoon heb ik Daphne van Stichting Jeugdland. Goedemorgen, Daphne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Daphne, vertel voor de mensen die Stichting Jeugdland niet kennen. Het is een kindervakantieweek, maar vertel eens wat jullie allemaal in deze week doen.
1: Ja, nou, ik kan je zeggen dat het best lastig is om dat zo heel kort samen te vatten. Maar doen we eigenlijk best veel namelijk. Wij zijn een kindervakantieweek inderdaad. En wij hebben deze hele week eigenlijk hele uiteenlopende activiteiten. Van springkussens tot themaspellen. We hebben heel veel spelletjes deze week bijvoorbeeld in het thema. Hè. We zijn een themaweek. Om een voorbeeld te geven, we hebben bijvoorbeeld

0: dit geopend?
1: Wij hebben de week geopend met onze eerste themadag en dat is de alleskunner. Wij hebben het tv-programma eigenlijk een beetje als ons voorbeeld genomen. Hè? De alleskunner, je moet echt alles kunnen. Dus niet de doorsnee dingen, maar de meest gekke uiteenlopende dingen. Ja. En dan moet je dus best wel getalenteerd zijn. Dus we zijn eigenlijk een beetje vandaag de talenten aan het ontdekken van de kinderen. Van wat kun je eigenlijk allemaal? Dus wij hebben de dag geopend met onze eigen alles kunnen. Nou, daar is eigenlijk uitgebleken dat de hoofdling daar nog niet zo heel goed in getraind is. En maar daar hebben we de hulp van de kinderen voor deze week. Dus die gaan vandaag allerlei spellen doen om te laten zien wat ze eigenlijk allemaal kunnen. En aan het einde van de dag hebben we de echte alleskunner onder de kinderen die de uiteindelijke score eigenlijk het hoogst heeft gescoord. En dat, dat is onze thema van vandaag.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval als een fantastisch programma. En dan is het pas dag 1. Dus dat, en hoeveel alleskunners doen er mee aan deze week?
1: Ja, nou, daar schokken wij een beetje van. Maar het zijn uiteindelijk bijna 230 kinderen geworden. Dus dat is best veel.
0: Ja, en is dat, je zegt je schrikt ervan. Is dat meer dan normaal?
1: Ja, normaliter willen we natuurlijk zoveel mogelijk kinderen. Alleen wij hebben altijd een probleem met vrijwilligers gehad. Dat er wat minder aanmeldingen waren. Waardoor we ook kinderen op de wachtlijst hebben kunnen plaatsen. Maar gelukkig hebben we ondertussen heel veel extra vrijwilligers kunnen rondscharrelen overal. Dus alle kinderen van de wachtlijst konden opeens ook meedoen. Dus onderaan de streep werden er toch 230 kinderen. Nou, dat is een goed gevulde school, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat is zeker weten. En hoe reageren de kinderen op deze eerste dag? Hoe zijn de eerste uren gelopen op dit moment?
1: Ja, nou, het is toch best spannend, want hè, je zit in een vreemde omgeving en er zijn ook best wel veel kinderen die voor de eerste keer meedoen. Dus dat komt er heel veel op je af, nieuwe indrukken. Maar de algemene eerste ervaring is heel positief. Kinderen vinden het leuk om er weer te zijn. Er wordt gedanst, er wordt gezongen. Er is straks zijn er weer optredens om naar te kijken. Dus ze kijken er ook zeker naar uit. Dat merken we ook heel goed. Hè? Heel veel kinderen die al weten hoe het hier gaat, die vragen ook, oh, hebben we dit jaar weer dit? En wat kunnen we weer verwachten? En we merken heel veel enthousiasme. Dus dat is heel fijn.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Ja, alvast een klein tipje van de sluier. Wij komen morgen even bij jullie langs voor een videoreportage. En wat kunnen de mensen morgen allemaal verwachten qua activiteiten die jullie gaan doen?
1: Ja, nou dat is mooi. Morgen hebben we namelijk weer een heel ander thema. Dus dan gaan we eigenlijk alle spellen die we nu hebben weer helemaal omgooien. Dus morgen komen we bij ons op de camping. Morgen worden wij omgedoopt op camping. Dus jullie kunnen verwachten dat er een mooie caravan staat. En we hebben natuurlijk ook een stukje animatieteam wat je kunt verwachten bij ons. Dus de kinderen minidisco gaan we bijvoorbeeld opvoeren. Dus dan is het eigenlijk weer een hele andere saus die eroverheen gaat. Maar nog steeds vol plezier.
0: Dus we gaan van de alleskunner naar de camping.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval heel divers. Nou, Daphne, mag ik jou hartstikke bedanken voor jouw tijd.
1: Ja, geen probleem.
0: En dan wensen wij jullie nog heel veel succes deze week en ook zeker vandaag nog.
1: Dankjewel.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

This Town van de Stray Cats hier op Langstraat FM bij Langstraat Languit. Het is 5 over 11, maandag 17 augustus. De verjaardag van twee voormalig Nederlandse voetballers. Twee voormalig Frans voetballers. William Gallas en Thierry Henry. Van harte gefeliciteerd. Ook het komend uur nog altijd live met de laatste updates uit de Langstraatregio. En natuurlijk ook met de beste muziek. Het nummer wat cardiologen zeggen is het allerbeste als je iemand moet reanimeren. Om dat op het ritme van dit nummer te doen. We gaan naar de Bee Gees en Staying Alive.

Celebi van Chef Special. Hij vertaalt, dat is het leven. Ja, dat is ook soms wel een beetje de filosofie die we nodig hebben. Goed, gaan we even naar de actuele verkeersinformatie hier op Langstraat FM. Zoals Erik het altijd zo mooi zegt, het is rustig op de Brabantse wegen. Een kleine file tussen Vught en Tilburg bij afrit Kromvoort en afrit Helvoort. Daar staat file van 2 kilometer. En verder staat er ook een file tussen Breda en Gorkum, tussen Werkendam en industriegebied Havelingen. Maar voor de rest is het rustig. Ja, het is natuurlijk nog het einde van de vakantie. Dus mensen zijn natuurlijk of nog terug op vakantie, of komen ergens deze week weer terug. En dan vanaf volgende week gaat het waarschijnlijk weer een stuk drukker worden. Ja, ben ik zelf ook niet zo blij mee. Ja, ik woon, voor de mensen die het niet weten, ik woon sinds kort in Breda. Dus, en daarvoor woon ik in Dongen. Dus ineens moet ik ook over knooppunt Hooipolder en over de A59 rijden. Nou heb ik daar de afgelopen maanden niet echt per se last van gehad in de zomer. Maar, excuses, in de zomermaanden heb ik daar niet echt per se last van gehad. Maar ja, vanaf volgende week wordt het natuurlijk een stuk drukker. Dus hou rekening dat je volgende week weer een stuk meer in de file staat onderweg naar je werk. En zometeen gaan we verder met het nieuws uit de Langstraat. Maar eerst gaan we naar Eagle Eye Cherry en Save Tonight.

0: Do you like that?
1: Yes, I do. I like that body to body. En hier op Langstraat FM. En zometeen gaan we het hebben over de Nederlandse successen op het EK Atletiek. Maar eerst, we hadden het net al over de verkeersinformatie. Ik ga het even hebben over de informatie van werkzaamheden in de Langstraat. Dat zijn er namelijk behoorlijk veel en toch best wel wat belangrijke wegen. Als we namelijk beginnen aan helemaal de linkerkant van de Langstraat. In Schravenmoer, daar zijn namelijk werkzaamheden bezig aan de Berkenstraat. Groot deel van die weg is dicht. Dus als je Schravenmoer in wil rijden vanaf de A27... hou dan rekening mee dat je flink wat moet omrijden. Ook in Dongen bij de fietsbrug zijn werkzaamheden. En ook rond de Kanaaldijk Noord moet je rekening houden dat een van de weghelften is afgesloten. En ook vanaf vandaag de spoorlaan in Drunen is dicht vanwege werkzaamheden aan de Gol. En die weg is tot en met 9 oktober dicht in verband met werkzaamheden. Alle woningen zijn op de spoorlaan nog wel bereikbaar. Ja, en het is toch een beetje, heb ik persoonlijk het idee, de zomer van de grote wegafsluitingen in de regio. De Van der Duinstraat in Sprangkapelle en Kaatsheuvel was natuurlijk grotendeels dicht. Die is nu gedeeltelijk weer open natuurlijk. We hebben de rotonde bij de Gaasjesweg gehad in Dongen die dicht was. Nou, dat is de weg om van Dongen naar Kaatsheuvel en weer terug te komen. Ja, het is toch wel altijd. Ja, ik snap dat het nodig is om een weg af en toe weer te herstellen en een beetje goed te onderhouden. Maar soms heb ik wel het idee dat er echt om de haverklap wel een weg weer onderhouden moet worden. Dus als dat af en toe een beetje minder kan, dat zou wel fijn zijn. En tot die tijd, totdat de weg afgesloten is, moeten we het maar doen met de muziek. Wij gaan naar Survivor en Burning Heart.

0: Valerie van Steve Winwood. En ja, wie is toch die Valerie waar deze Steve Winwood over geschreven heeft? Dat ben ik even gaan opzoeken. Het nummer komt uit 1982 en het is gebaseerd op singer-songwriter Valerie Carter, die een welbekend drugsprobleem had. En schrijft in... eigenlijk heeft hij het liedje geschreven met haar in gedachten. De tekst geschreven over een verloren liefde en hoop. Goed, gaan we door naar het atletiek. Want op dit moment is het EK atletiek aan de gang. En Nederland staat er blijkbaar fantastisch voor. Dat had ik zelf niet helemaal meegekregen. Maar in totaal hebben we al 14 medailles staan. En heeft de Nederlandse atletiekploeg het toch echt wel heel erg goed gedaan op het EK. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland doen het op dit moment beter. En mensen zijn er heel enthousiast over. En ik heb wel toevallig iets voorbij zien komen van een clipje van een indrukwekkende sprint van een Nederlandse atleet die op het laatste moment toch nog even iedereen voorbij rent en de finish overheen komt. Dus ja, ik vind het toch altijd wel mooi om naar atletiek te kijken. Ik kijk het nooit echt vaak, omdat ik zelf altijd vergeet dat het er is. Maar ja, wat die mensen kunnen, dat is altijd wel heel erg tof. En ook de mensen die dan het commentaar leveren, die kunnen toch altijd wel heel gepassioneerd en goed over vertellen. Dus dat vind ik ook altijd wel interessant. Nog een tijdje te volgen, het EK Atletiek in Birmingham.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal De Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal De Slagen wel open kan. De appartementen aan de Havendries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Calçade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwe. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.
0: Ja, elke dinsdagavond Arno en Frens hier op Langstraat FM. Ja, even een kleine rectificatie. Ik had het niet helemaal door. Maar het EK Atletiek, dat is gisteravond dus inderdaad ten einde gekomen. Ja, ik volg het niet en dat blijkt ook maar weer. Dus ik ga maar gauw weer terug naar de muziek toe. Wij gaan naar Marianne Rosenberg. En ik bin wie doe.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Ooit 11 weken lang in de top 40 gestaan, met de hoogste notering op nummer 2 in 1976, toen dit nummer uit werd gebracht. Ja, toch een ode aan Duitse muziek is dit nummer wel. Ik vind het een fantastisch nummertje. Ich bin wie du. En wij gaan door met het nieuws op Langstraat FM. Ja, de komende. Het is vandaag ineens een ommezwaai qua temperatuur en qua weer natuurlijk. Na de tropische temperaturen van de afgelopen week hebben we nu ineens een regenbui. En ik kan je vertellen, dat is de komende dagen nog wel een beetje het geval. De komende dagen worden er best wel wat weer regen verwacht. Met temperaturen tussen de 21 en de 18 graden. Ja, we gaan weer rustig richting de 18 graden. Is toch weer een beetje teken dat de zomer voorbij is. En zometeen de flitsschijf hier op Langstraat FM. Maar is Nelly Furtado en Maneater.

Memo van Dasha, de flitsschijf van deze week. Ja, heerlijk nummertje is toch. Ik vind het altijd wel leuk, zo'n flitsschijf. Gewoon even een nummertje even uitlichten. En kijk toch altijd wel uit naar wat dan de nieuwe flitsschijf gaat worden. Goed, als je deze dagen over de N261 tussen Waalwijk en Tilburg bent gereden, dan ben je er waarschijnlijk wel eens tussen gekomen. Ja, de wegversmalling die daar nog altijd zit, die staat er al een paar maanden. En het is inmiddels bekend dat die er waarschijnlijk nog wel eventjes staat. En voor de mensen die zich eigenlijk afvragen van ja, wat zijn ze daar nou eigenlijk aan het doen? Er moet namelijk een recropassage komen. Dus een brug tussen het stuk van de Loonse en Drunense duinen. Om die twee gedeeltes tussen Loon op Zand en Drunen weer een beetje dichter bij elkaar te brengen. Die zou eigenlijk zo nu een beetje af moeten zijn. Maar door vertragingen moest op vergunning opnieuw aangevraagd worden. En kan het waarschijnlijk pas in oktober het eerste deel van die passage afgemaakt worden. Dus houd nog wel even rekening mee de komende tijd. Dat als je tussen Waalwijk en Tilburg moet rijden, dat je nog eventjes te maken moet krijgen met hun wegversmalling. En wij gaan door naar ABBA. Wij gaan naar SOS.

Mis ik mij van Agda en de Munnik uit 2003. Afkomstig van het album Groeten uit Maaiveld. En bescheiden hitje in Nederland was het. Kom niet verder dan nummer 30 in de Nederlandse top 40. Maar goed, niet alles hoeft per se een week lang op één staan natuurlijk. We hebben ook die nummer 30's nodig in de Nederlandse top 40.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen in

0: inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal De Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal De Slagen wel open kan. De appartementen aan de Havendries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Calçade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwe. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise.

0: 06-11-30-09-51. Of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Kassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende, is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne.

0: De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer... Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

1985. Jerry Rubniks en With a Lie to You. 13 singles hadden ze net al 40. Dit was niet de grootste hit in ieder geval van ze. De grootste hit was natuurlijk There Must Be a Missing Angel, Playing With My Heart en Sex Crime en Sweet Dreams en Love Is a Stranger. Dat zijn de grote hits al. Maar dit is dan weer zo'n vergeten werk dat ergens midden in de lijst staat qua hits van The Eurythmics. With a Lie to You. Deed het 6 weken in top 40 halen, slechts de 23e plaat. Niet de grootste hit nogmaals, maar wel leuk om deze radioshow er weer mee te openen. Vandaag maandag, goedemiddag en wat welkom. Weer een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen zeggen we dan weer. Jouw middagmix is er gewoon weer interactieve live. Je kunt meekijken via www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee O's en een S. www.rijnrozendaal.nl. En dan de Rijn live top verkiezen. Dan de wereld er ook bij als je het leuk vindt. Reageren kan via middagmix@langstadmedia.nl. Of eventueel appen op de WhatsApp van de studio. 06-21-21-32-10. Het goud van nou traalde het van nu zien van de Kamer, het regio nieuws. Personeel de koffer hebben we nog uiteraard en weer in verkeer. En daaromheen natuurlijk muziek uit de playlist al hier. En ook muziek uit de Flissende 50. Een van die singles die daar in de hoge regio in de rondzwerft is. De laatste van Lost Frequencies. En Live It All.

Het gevaar dat je elkaar een beetje kwijtraakt als de relatie al een tijdje aan is en je praat met elkaar en heel veel dingen gebeuren in positie, je hebt het er niet meer over en ja, dat kan wel fout gaan, hè. Frank Boeien en Tijd, dit jaar 2001 van deze man. De middagmix op maandag, laat weten dat hij aanstaat. Interactieve radioshow vanuit de studio Vlijmen is weer een feit tussen 2 en 3. Met nu Genesis en Tell Me Why.

Terug op de jaren 90 met NSYNC en I Want You Back. We zijn een beetje terechtgekomen in het blokje van ja, de liefdes en relaties waarbij mensen weglopen. Tja, maar als je het voelt aankomen, dan is het ook wel goed om daar een liedje over te maken. En even aan te geven dat je door hebt dat ze gaat weglopen. En dan het verzoek om alsjeblieft niet weg te lopen. Gaat NSYNC dan weer over van George Benson. Please don't walk away. Terug van 1985.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Cassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Zonnige periode en stapelwolken worden afgewisseld en verspreid is een enkele bui mogelijk. De temperatuur ligt rond 21 graden en daarbij staat op de meeste plaatsen weinig wind. Vannacht en vanavond is het droog, maar de bewolking neemt geleidelijk aan wel weer toe. Tegen dinsdagochtend volgt een zone met regen vanuit het westen. Morgenochtend zorgt dat regionaal voor flink wat regen. Later op de dag wordt het droger en met wat zon. Ook de rest van de week ziet er wisselvalliger uit, helaas. Dus parapluutje bij de hand houden. Het kan zijn dat je af en toe een beetje op je dak krijgt. Dus parapluutje mee. De verkeersinformatie. 21 files, 40 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Neerderweert en afrit Budel. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file, de vertraging in 3 minuutjes. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. Stilstaand verkeer al daar. Kapotte vrachtauto houdt daar de boel een beetje op. De rechter rijstrook is dicht. Staat 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En ook op diezelfde A27 Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwendijk en Getuidenberg. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. Al met al valt het allemaal nog wel mee. Sta je in de file. Veel succes. Blijf een beetje rustig. Het komt allemaal vanzelf goed. Je kunt niet door de auto's heen rijden. Dus je zult even moeten ondergaan. Maar het komt wel goed. Muziek uit de Flitsende 50. David Guetta en Human.

0: St. John Martin en Human uit de Plus de 50 van dit moment. Laat ons na het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben. Je mag me daarbij helpen. Kan ik vaak nog zeggen, ik daag je uit. Al twee manieren om je origineel een koffer kenbaar te maken hier. Via de e-mail, middagmix@langstraatmedia.nl. Of even appen naar de studio van Langstraat. De studio van Langstraat FM 06 21 21 22 10, de WhatsApp. Dan vinden we dat ook wel en gaan we jouw verhaal vertellen en ga je voor de eeuwig roem. Altijd leuk. Dus kom op met je suggesties. Vandaag het volgende in Tosjaneel de Koffer. Het was in 1967 dat Stevie Wonder de single I Was Made to Love Her uitbracht. Stevie Wonder, 30 singles in de top 40. Een aantal nummer 1 noteringen. I Just Called to Say I Love You was een nummer 1 notering. Master Blaster, Jammin'. How Come, How Long, Ebony and Ivory. I Wish. En zo gaan we even doorgaan als het gaat om Stevie Wonder. Als het gaat om de hits in de top 40. Maar het origineel wat we vandaag over hebben, heeft wel het een en ander gedaan. I Was Made to Love Her deed het 8 weken in de top 40 en haalde de 24e plaats. Een bescheiden notering voor Mr. Stevie Wonder. Single is overgedaan door niemand minder dan Whitney Houston. 1998. Zal zijn in het kader van The Bodyguard, die film. I Was Made to Love Him. Ook Whitney Houston had 30 singles in de top 40. Wat dat betreft kan ze zich mooi meten met Stevie Wonder. Always Love You, Always, Always Love You was die single van The Bodyguard. Hè? Laatste een grote hit mee. Dat stond 22 weken in de top 40 en haalde nummer 1 notering. Higher Love. My Love is Your Love, dus ik kan er even doorgaan. Maar deze cover heeft niet in de top 40 gestaan. Nee, daar staat wel op een album van deze dame. Ik heb nog eens een CD gemaakt. Het album My Love is Your Love uit 1998. Als je het pauze leuker vindt, het origineel van Stevie Wonder, I Was Made to Love Her in 1967, of de versie van Whitney Houston, I Was Made to Love Him in 1998, een betere. Jouw de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Yo, Koyo. Rap even mee, jongens. Yo, Koyo. Hij had toch snel de cover. Het is wel duidelijk hoe Whitney Houston is gekomen aan dit werkje. Duidelijk geïnspireerd door Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. Leverde op, I Was Made to Love Him. Maar dan gezongen door Whitney Houston. Zo kan het gebeuren bij dezelfde tekst. Alleen ja, de ene keer gaat het over een vrouwtje, de andere keer gaat het over een mannetje. En zo kan het geschieden. Jouw middagmix, de Flitsende 50. De lijst die we altijd uitzenden dit weekend. Je kan stemmen op deze lijst en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-streepje. Top 5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.

nieuwe flitschijf, nieuwe promoplaat, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Disco Bambino, Nile Rodgers en Sophie Alice Baxter en Dancing Without You. Eens kijken wat deze platen doen komende week in de lijstjes. Jouw middagmix, het goud van oud, Sonia. You'll never stop me from loving you.

Van de jaren 90 had hitjes onder deze Sexy Eyes Wingfield. Als een en laatste vandaag in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. De maandag zit er alweer op. Het programma is alweer bijna voltooid. Ik dank je weer voor het volgen. Je weet het, morgen zijn we er gewoon weer tussen 2 en 3. Dan weer opnieuw de Middagmix. Dan weer nieuwe ronde, nieuwe kansen als het gaat om jouw verzoekplaat, jouw ideeën voor traditioneel de cover of andere dingen die we melden. Laat het mij maar weten. Want het is natuurlijk in handen, hè. Dus je kunt het gewoon.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende, is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Kassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwen. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze

0: leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal de Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal de Slagen wel open kan. De appartementen aan de Haventries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Calçade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwe. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom. Schakel maar in.
5: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: 5 tot 6.
1: Ja?
2: Nou, zijn we er klaar voor?
3: Zo, we gaan beginnen.
4: Nou, geweldig zeg. God, dan ben ik me nog een partij blaar mee dat u dit even komt vertellen.

0: wachten.
1: En die zegt een prima goedemiddag. Het is 5 over 5 op Langstraat FM. Dit is het Radio Feuilleton wat je maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 kunt beluisteren. Tot 6 uur vanavond de lekkerste muziek. 96 kilometer even aaneengesloten blik op de weg. Het is een graad of 20 in de regio. Kortom, we hebben de nieuwe flitsschijf, de nieuwe speciale aanbieding en het nieuws van de dag. Kortom, reden om te blijven luisteren naar dit radioprogramma. Tot 6 uur dus, live op Langstraat FM. Dit is Van Zessenklaar en dit is nieuwe muziek van Sheryl Crow featuring Jesse Wills en de Freedom Bus. Ik zeg een heel goedemiddag. Welkom bij Langstraat FM.

Another cover en Baker Street. Eigenlijk van Jerry Rafferty origineel. En dit was gecoverd door Undercover in 1992. Het is kwart over vijf geweest. Even een blik op de weg. 96 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 langzaam rijden verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Leenderheide, randweg N2 en afrit Leende. Daar sta je stil over 2 kilometer. A27 is een rijbaan afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit industriegebied Avelingen en afrit Werkendam door schade aan het wegmeubilair. En tot slot rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en afrit Moergestel op de A58. En daar staat 6 kilometer file. Mocht je erin staan, dan allereerst uiteraard heel veel sterkte gewenst. En je weet het, blijf bij ons, blijf bij Lang.

De flitschijf van Disco Bambino. Lekker vrolijk plakend deuntje zat ze. And Dancing Without You. Het is 7 voor half 6. Langstraat FM van 6 klaar met Anton Lachsam hier op de regionale radio. Om het zo maar uit te drukken. Langstraat FM, maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Alleen maar de lekkerste muziek en informatie, weer verkeer. Zometeen het weer en het regionale nieuws. Maar eerst terug naar 1983 met Yarbrough and People. Was destijds een redelijk hit voor deze band. 7 weken nummer 7 piekte ze en stonden precies 2 maanden in de hitparade. Dit zijn de Heartbeats.

0: blijf nog even hier een nieuwe single van de Nederpop All-Stars Band. Ze waren afgelopen zaterdagavond nog bij ergens anders in Breda ten tijde van de Breda's Havenfeesten. Waar ook Aludis Hidding en de Time Bandits optraden en Vengeance zang. Geweldig was dat om dat mee te maken. Het was natuurlijk afgeladen vol tijdens de Havenfeesten in Breda. Het is 6:01.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De situatie in Sporthal De Slagen is nog altijd niet veilig. Volgens de gemeente Waalwijk kan het herstel van het dak op korte termijn nog niet worden gerealiseerd. De gemeente gaat daarom over tot het backupplan. De activiteiten worden verdeeld over verschillende andere sporthallen. Competitiewedstrijden en trainingen krijgen hierin voorrang. Het is nog onduidelijk wanneer Sporthal De Slagen wel open kan. De appartementen aan de Havendries in Waspik moeten worden opgeknapt. Wooncorporatie Kassade gaat daarmee vandaag aan de slag. De 21 appartementen moeten energiezuiniger worden en krijgen een vernieuwde uitstraling. De werkzaamheden worden naar verwachting eind dit jaar afgerond. Basisschool De Berk in Kaatsheuvel krijgt na een jaar wachten eindelijk meer ruimte. De basisschool krijgt 2 extra noodlokalen die opengaan na de herfstvakantie. Al ruim een jaar kampt de school met ruimtegebrek en de noodlokalen zouden er veel eerder komen. De gemeente Loon op Zand heeft eindelijk de plannen rond en zo kan de school eindelijk meer ruimte krijgen. Voetbalclub VV Dongen is de rentree in de derde divisie succesvol begonnen. Zaterdag wonnen de Dongenaren in eigen huis met 4-0 van Zwaluwe. Hoewel de promotie voor Dongen onverwachts was, maakte het zaterdag een sterke indruk. Spits Robert Mutser scoorde alle 4 de doelpunten. 2 september speelt VV Dongen de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Het is 6:03. Tijd voor het weer. Vanavond zijn er vooral in het noorden opklaringen. Maar in het zuiden trekken wolkenvelden over. Later vanavond wordt de bewolking wat dikker. Vannacht gaat het vervolgens uit het zuidwest uit regenen. Hierbij neemt de wind aan zee toe naar vrij krachtig. Elders staat er weinig wind. Minima liggen vannacht rond de 16 tot 19 graden in de regio. Morgenochtend is het plaatselijk bewolkt en valt er in een groot deel van het land regen. Plaatselijk meer dan 10 mm. De kurkdroge bovenlaag wordt in elk geval wat vochtiger gemaakt. En tijdens de tweede ochtendhelft trekt de meeste regen weg. Maar verspreid komt nog wel tot wat lichte buien. Morgenmiddag moeten we rekening houden met lichte regen of een enkele bui. Het is wel veel vaker droger dan tijdens de ochtenduren. En met een beetje geluk komt de zon af en toe tevoorschijn. De bewolking zal wel de overhand houden. De maxima liggen tussen de 19 en 20 graden in Groningen en Drenthe en rond de 22 graden in onze regio. Morgenavond zijn er droge perioden en enkele buien. Lokaal kan er een stevige bui uitkomen met kans op onweer. Dagen daarna blijft het een aantal dagen wisselend zomerweer met enkele buien, maar ook droge perioden met zon. In de loop van het weekend lijkt het vaker droog te worden. Wat de temperatuur betreft verandert er weinig. Overdag ligt hier rond de 20 graden.

Wat is het in deze dagen weer, hè? Gisteren, klein beetje, vandaag wat weer. De zon schijnt trouwens op dit moment hier weer, dus wat dat betreft kunnen we niet stellen dat het een raining man is vandaag. De Weather Girls, 1983, was het een redelijke grote hit destijds. Nou ja, groot. Piekte op nummer 31 en stond precies 4 weken genoteerd in diezelfde hitparade. Dan moeten we deze dame nog maar een keer zien te halen. Koreaanse zangeres Andrea Lee Yu heeft een aantal weken geleden dit nummer uitgebracht. Het is een beetje een aanstekelijk deuntje geworden. En ik draai met regelmaat van de klok. En ik hoop dat u het leuk vindt dat ik hem ook voor u allemaal weer draai. Ook vandaag. 10:30. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM met 'Cause I Have Nothing'.

Yvan Elliman en Love Paint. Maar het is net op de tijd om 17:15. Langstraat FM 1982. En in die periode, toen ik was wel van die leeftijd dat ik eigenlijk geen posters meer boven mijn bed had hangen. Maar ik was wel een enorm gecharmeerd van het uiterlijk en van de zangkwaliteiten van deze dame. Dat was inderdaad Love Paints van Yvan Elliman. Zometeen een nieuwe, stellen we mij voor, de nieuwe speciale aanbieding. Maar eerst gaan we terug in 1976 met The Real Thing. It is you to me, our everything.

Taste is like summer. Ofwel, het smaakt naar de zomer. Het smaakt als de zomer, hoe je het ook wilt verwoorden. James Blunt, de nieuwe single. En we draaien hem in het kader van inderdaad de speciale aanbieding. Het schijnt toch nog een beetje gevaarlijk te zijn, ja. Ja, inderdaad. Wordt er een echo op de lijn en dat is nou net niet de bedoeling. Als ik naar de klok kijk, zien we dat het 5 voor 6 is. Dat betekent dat we er alweer een eind aan gaan draaien. We hadden wat problemen met de videoverbinding. Dat is tegen het einde van het programma opgelost in elk geval. Het werkt allemaal weer. Maar goed, morgen nieuwe kansen, nieuwe ronde. Dan zijn we er uiteraard weer tussen 5 en 6. Het is 21 graden op dit moment hier in net buiten de studio. En we hebben zometeen non-stop muziek en de rest van de avondprogrammatie. Ik spreek je graag morgen weer. En ik laat je achter met die SOS-band, de Sound of Success Band. En Just Be Good To Me uit 1983. Tot morgen!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.

There ain't no more.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in discrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken.